zou je vertellen, het is de wind die troch mijn tezen twerkert. Ik zou je vertellen, het is de wind die ik troch mijn tezen vier. Het is de wind die troch mijn tezen twerkert. En de regen vindt de treetjes van het verliezen. Ik voel dat ze verdwijnen. Het is de wind die troch mijn tezen twerkert. Het is de wind die terug mijn tezen trok. En de regen ving de treetjes. De regen ving de treetjes van vrienden. Ik voel dat zij van mij. Zijn paar doen.